Wellicht nog een track die de aanschaf van het album Swanyard rechtvaardigt van Coil. Uitgebracht door het Russische Infinity Fog Productions. Heaven's 98 Horror MST. Die track is nooit eerder uitgebracht. Nu hoorde Coil van die verzamelaar dus, een dubbelaar, helemaal volgepropt met materiaal van toen. En daar zitten ook een aantal onuitgebrachte tracks tussen, zoals deze. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu het fonkelnieuwe album van Crow's Labyrinth. Crow's Labyrinth is het project van Theo Tol. En in 2013 bracht hij zijn eerste album Travels uit. Een prachtig dark ambient album gemaakt volledig op basgitaar plus effecten. Nou, dat heeft hij eigenlijk min of meer herhaald met een nieuw album. En we zijn inmiddels heel wat jaren verder. Maar daar is hij dan, het nieuwe album All Will Perish. En er zijn tracks waarvan je hoort, ja, dat is inderdaad op de basgitaar gemaakt. Prachtige effecten erachter. Maar er zijn ook tracks waarvan je echt geen flauw idee hebt dat dat met die basgitaar gemaakt heeft. Schitterende, gloedvolle, dark ambient op het album All Will Perish. En dat hoort u zeker in de titeltrack. Hier is fonkelnieuw werk van Crow's Labyrinth. Overigens in eigen beheer uitgebracht. Prachtig werk. Hier is die. Crow's Labyrinth. Begint langzaam.

Prachtig hoor. Oh, Sephiroth met, ja, hoe spel je dit? Arleach, denk ik. Nou, precies weten doe ik het ook niet. Sephiroth, prachtig werk. En dat staat op de verzamelaar The Absolute Supper. En dat verscheen in 1997 op Cold Meat Industry. Prachtig werk en sowieso een hele mooie verzamelaar. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we even teruggaan naar 2011. Want daar was ooit een album van Mammifer. En ik weet nog dat dat album mijn eindlijst heeft gehaald dat jaar. En dat is ook volkomen terecht. Ik heb hem weer eens uit de kast getrokken. Prachtig werk van Aaron Turner. Hij is onder andere ook lid van ISIS. En dat heeft helemaal niets met IS te maken. De band ISIS en zijn vrouw Faith Cicolina. Nee, die heet anders. Hè? Faith, eens even kijken hoor. Colocia. Faith Colocia. Colocia zal het allemaal zijn. Anyway, dit is Mammifer van het geweldige album Mare Devendri. En u hoort daarvan het prachtige Iron Water. Ruim baan nu en verstilling voor Mammifer.

0: Efrim Manuel Menyuk, die kent u van Godspeed You Black Emperor en Silver Mount Zion. En Kevin Doria, die zit in Growing. Nou, dat zijn twee bands. Als die elkaar vinden, in ieder geval twee mensen van bands die elkaar vinden, dan krijg je dit soort prachtige samenwerkingen. Het nieuwste album heet R. Sing Sing Sing. En dat verscheen nieuw via Constellation Records. Ik maakte daar vanmiddag een tweet over op Twitter. En toen kreeg ik gelijk een berichtje van Worm Rotterdam terug. Dat ze in het najaar samen daar spelen. En dat zien we graag. Ik weet niet of ze nog elders ook gaan spelen tegen die tijd. Maar dat moeten we maar zien. In ieder geval in het najaar in Worm Rotterdam. Efrim Manuel Menyuk en Kevin Doria. Daarvoor kon u luisteren naar RNGMNN. Ja, onuitspreekbaar, maar het zijn eigenlijk gewoon de ja, weggelaten uit de naam Ronnie Engman. Ja, klinkers, medeklinkers, je huzzelt ermee en dan krijg je RNGMNN. Het album heet On Darker Trails en daarvan hoorde u Stratospheric Circulation. En dat verscheen via Reverse Alignment. Een en ander betekent het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is meer. Er is een derde uur. En dat begint aanstonds, direct na 11:00, met Steve Moore. Alleen maar nieuw werk trouwens in X-Ray. Steve Moore is een nieuw album, een track van het album Beloved Exile. En daarna, ik zei het al in het vorige uur, Kasim Nakfi met zijn album Teenagers. En u hoort de titeltrack daarvan. En dat verscheen onlangs via Erased Tapes. En daarna twee tracks van Ota van Verret. Hun laatste album heet Civis. S-Y-V-Y-S. En dat verscheen via Cyclic Law. Dat allemaal zometeen direct na 11:00 in X-Ray. Blijf bij X-Ray. Sleep is overrated. Er is nog veel meer moois te beleven hier op de concertzender. Volgende week, IJs en Wederlinden, is er weer een nieuwe X-Ray op X-Ray. Dit op de zondagavond. En X-Ray, natuurlijk. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u erbij was. En hartelijk dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen, X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

Als de zomer het laat afweten, halen we de zomer maar een beetje in huis met de geweldige track Out There Somewhere. En dan het tweede gedeelte, zoals dat verscheen op het album Insides. En dan heb ik het over Orbital. En dat uit 1996. Orbital, die overigens volgend jaar shows in Paradiso geeft, waar ze de Green en de Brown album gaan spelen. Oftewel de eerste twee albums van Orbital. Wat mij betreft de twee beste albums van Orbital. Overigens hoort u deze track niet, want ze spelen niks van Insides natuurlijk. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Deze track van Insides mag wat mij betreft gerekend worden tot de 10 beste Orbital tracks ooit. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Heel fijn dat u gekozen heeft voor de muziek die ertoe doet en niet voor het voetballen. Want vanavond gebeurt het hier allemaal. Hele mooie klanken tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht in X-Ray. En nu is het de beurt aan de nieuwste van Floating Points. Floating Points is Sam Shepard. En zijn nieuwste album Cascade gaat uitkomen op 13 september pas. Het gaat verschijnen via Ninja Tune Records. Dit is Floating Points. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijke acid maakt deze dame. En deze dame, dat is Acida Dominga. U hoorde Lost Highways. En Lost Highways, dat is verschenen op de EP. Imagination Creates Reality. Acida Dominga hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we doorgaan met een project uit Frankrijk, namelijk Sad Madonna. En Sad Madonna weet zich geremixed door niemand minder dan Alan Alien. En hoe dat klinkt, hoort u in Witch Coast. Overigens komt dat voorlopig ook nog niet uit, namelijk pas op 2 augustus. Dit is Sad Madonna.

Zo die u heerlijk zegt. Wat een heerlijk gebeuk van Van Boom. De 12-inch Newborn is verschenen via Cease to Exist. En u hoorde van deze lekkere beukers de track Polished Wounds. En we gaan nog even door met beuken, alleen dan in een wat trager tempo. Met ouder werk en toch ook weer nieuw werk van Techno Animal. En in deze track weten ze zich ook nog vergezeld door Porter Riggs. De 12-inch Demonoid komt namelijk opnieuw uit. En dat wordt gedaan door het label Grand Royal. En dat is het label van The Beastie Boys. Dit is de titeltrack Demonoid. Hier zijn Techno Animal featuring Porter Riggs.

Wat een pracht. Het album Disconnect van KRM en KMRU. Oftewel Kevin Richard Martin en Jozef Kamaru. En inderdaad, Kevin Richard Martin was ook Techno Animal. Dus vandaar even het bruggetje. Disconnect, het album wat verschenen is. En u hoorde de track Difference. En dit is tot 10 uur een fonkelnieuw album. Net deze week verschenen van Ark Zeed. IJzige klanken op Glacial Movement, zoals ze dat gewend zijn van dat fantastische label. Het album Nip Tak Toek. Wie Ark Zeed is, dat wordt geheim gehouden. Maar de track gelukkig die we nu gaan draaien, Sick Nick Kick, die niet. Hier is Ark Zeed.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur is eigenlijk al bijna 2 minuten aan de gang. Maar ik, Ark Zeed, kon hem moeilijk wegdraaien. En daar is de X-Rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan het vanavond helemaal niet over het voetbal hebben. Want dat deden de Speed Twins op hun eigen wijze al in 1978. Tijdens zo'n finale van een Europese voetbalkampioenschap. Kan ik het toch echt niet laten om deze nog een keer op de draaitafel te leggen. Speed Twins en hun kijk op voetbal in de Football Song.

Tja, dat is lekker. We hebben hier een nieuwe pick-up. En die vreet het niet dat een plaatje ook wel eens helemaal tot het einde kan gaan. En dat betekent dat hij afslaat voordat hij überhaupt het einde heeft bereikt. Je houdt het niet voor mogelijk, maar zelfs dat soort dingen gebeuren hier bij de Concertzender. Als het niet zo triest was, dan zou je rot lachen. Anyway, dit waren de Speed Twins. We hate football. En we gaan nu weer terug naar het serieuzere werk. Hier is een heerlijke track van Prurient. Dit is Electronic Storms 1. En u hoort Rumors. Prurient.

Phantom. En Phantom, dat is Timen Sliusas. En hij is ook de initiatiefnemer achter deze 12-inch. De 12-inch White underscore 001. White One, met daarop onder andere, behalve Phantom, ook Bastiaan Benjamin. Nerds with Acid, Grens, een Oosterse lach die we hier ook al in X-Rated gedraaid hebben. Erg fijne 12-inch. En inderdaad, gecompileerd door Phantom zelf. U hoorde de track Mesotron hier bij X-Rated. Met nieuw werk, en dat is inmiddels net verschenen, van Ahmed Siesman en VNNN. De track Hybridity, en het staat op het album The Third Space. En het label is The Third Room. Ruimbaan voor Hybridity. Een heerlijke track van Ahmed Siesman en VNNN.

Jack Dangers en Ben Stokes, oftewel respectievelijk Meat Beat Manifesto en Dimensional Holophonic Sound. Zij vormen een duo en die maakte de nieuwste 12-inch Man from Mantis. U hoorde Automatic Mouth. Nou, heel goed nieuws voor iedereen die het destijds in 1994 en misschien nog een enkele re-release daarna helemaal gemist heeft. Een aantal platen van Basic Channel worden weer heruitgegeven. Nou, aangezien we gewoon het nu echt eventjes heel rustig aan gaan doen en de wat verkoelerender klanken laten weer klinken, is hier de volledige Radiance One van Basic Channel. Sla nu uw slag, want opnieuw uitgebracht dus op Basic Channel zelf. Origineel dus uit 1994. Nou, bij voorbaat al kippenvel bij Basic Channel.

Mysteries of Love. And no veil between. Their heart

Ja, heel erg mooi. Ja, daar is de ruis die je hoort. Dat is nog steeds de airco die vol staat te blazen. We hoorden het prachtige werk van Mount Fuji. En dat is uit China. Alhoewel die de laatste tijd al verhuisd is naar Amerika. Mount Fuji bracht het album A Mirror to Weave uit. En dat verscheen via Danse Noir. Je hoorde de schitterende track Temple van Mount Fuji. En nu een opmerkelijke release, namelijk opnames uit 1972, 73, 1974. We hebben het over Sternenmädchen. En Sternenmädchen, dat was de bijnaam voor Gilles Lettmann. En Gilles Lettmann, dat was weer de vriendin van Ralph Ulrich Keiser. En Ralph Ulrich Keiser, dat was weer de grote man achter die kosmische courieren. En het label Oor, et cetera. De grote ontdekkers van mensen als Klaus Schulze en mensen als Ashra Tempel, Popol Vuh en noem het allemaal maar op. En in 1974 verscheen Gilles Zeitschief. En dat, de muziek die werd verzorgd door Klaus Schulze en de teksten door Gilles Lettmann. En er is nu ineens een Gilles Zeitschief 2 verschenen. Zonder Klaus Schulze, maar het schijnen toch echt opnames te zijn uit die tijd. En dat is leuk. De muziek die wordt nu gemaakt door Roberto Cacciapaglia, Dieter Dirks en Jürgen Dolase. Met gasten als Harald Grooskopf en Mythos. En het is een, alsof het in die tijd is opgenomen. Dus we zullen er maar vanuit gaan dat dat inderdaad zo is. Gilles Zeitschief 2. Je hoort nu Sternenmädchen, oftewel Gilles Lettmann met PSI. Lekker spacen.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Allemaal nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-rated tot middernacht. De verkoeling die moet zijn werk doen. De muzikale verkoeling, want buiten is het nog steeds warm. En helaas hebben we deze week alweer afscheid moeten nemen van een aantal markante muzikanten. Zoals Peter Brutsman bijvoorbeeld. Maar ook Theresa Taylor. En Theresa Taylor was de drumster van de Butthole Surfers. En zij drumde eigenlijk gewoon echt, wat je zegt, op de beste platen van de Butthole Surfers. Zoals het album Locust Abortion Technician. Dit is ter nagedachtenis van Theresa Taylor, Rust in Vrede. Sweat Love van dat album, The Butthole Surfers.

hard op weg om, nou toch zeker in de top 3 van 2023 te belanden. In de hoogste regionen, dat is zeker. We hebben het over het album van 400 Lonely Things. Het album Mother Moon in een productie van William Basinski. Hele vervreemde tracks staan hier op het album Mother Moon. U hoorde deze 400 Lonely Things nu met de track I Live in the Green Blooded Forest. Heel veel mooie nieuwe releases hier bij X-Rated vanavond. Want inderdaad, die Music for Abandoned Monasteries, die mochten er zijn. De Swans met The Beggar. En een nieuwste op Winterlight. RNG MNN, oftewel Ronnie Engman. Hij doet het weer met een follow-up voor het van het album False Dawn. En dat is nu False Dawn Falsified. En dat betekent dat het allemaal remixen behelst van de track False Dawn. Zoals deze van Gdanian. Die maakte deze mix van de track Down South. Nieuw dus op Winterlight. RNG MNN Down South.

0: En werkraam is Axel Frank. En die weet zich vergezeld van diverse mensen om zich heen die prachtige muziek maken. En samen met Axel Frank. De tekst overigens die je hoorde in deze track, die kwam van Gottfried Benn. En dat is een schrijver, een dichter en leefde tussen 2 mei 1886 en hij stierf op 7 juli 1956. Werkraum, het komt van het album Unsere Feuer brennen. En daarna, of daarvoor moet ik zeggen, werk van Sal Solaris en Majdanek Waltz uit Rusland. Nou, er is veel noise uit Rusland gekomen gisteren, dus het mocht wel weer eens. Tenebré is het album, de titel, die mag u zelf opzoeken in de playlist. Tenebré verscheen in 2011 via Shadowplay Release en Zero Zoberton, Sal Solaris en Majdanek Waltz. En daarvoor dus nieuw werk van RNG MNN. Zometeen is het de tijd voor X-Ray tot middernacht. En ja, zo u wilt, het moest zo zijn. Ik heb hem al vorige week opgenomen, maar het is gewoon een hele mooie, relaxte, een beetje tribal-achtige en buitengewoon goed passend bij het huidige weer. Werk van Tu, oftewel T-U-U. Dat is het geesteskind van Martin Franklin en ook hij weet zich vergezeld van diverse muzikanten die hem daarmee helpen. U hoort de track van de albums 1000 Years, All Our Ancestors, Invocation en Mesh. Zometeen TUU, een beetje tribal-achtige, prima bij het weer passende aflevering van X-Ray. Ik hoop dat deze X-Ray ook een beetje, of deze X-Rated moet ik zeggen natuurlijk, ook een beetje heeft bijgedragen aan wat verkoeling. De verkoeling die zal overigens morgen wel in gaan intreden wat het weer betreft. Dan krijgen we gewoon weer eens een lekkere, gewone Hollandse zomer met regen, een wolkje, een zonnetje en aangename temperatuur. Dus ijs, weder, aangename temperatuur en regendienende is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Gevolgd door een X-Ray. Dank voor het luisteren, dank voor de reacties. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

Okay. Oh. Twee grootheden die samenwerken, dat kan alleen maar fijn klinken. De Shaman, onder handen genomen door Jack Dangers. Natuurlijk Meat Beat Manifesto. En zo klonk dat in 1991. Geweldig werk van de Shaman. U hoorde Hyperion. Dus zoals gezegd, onder andere genomen door Jack Dangers van Meat Beat Manifesto. Toen al een druk man en nu nog steeds een druk man. Er is natuurlijk een nieuwe Meat Beat Manifesto uit. En binnenkort in dit theater en op in uw speler. Hopelijk ook het Soon Noise project. De samenwerking die Jack Dangers is aangegaan met de heren van Clock DVA. En die is onderweg, dus daar is het op wachten. Nu eerst RX101, dat is het project van Erik Jong. Verschenen op Suction Records, het album Dopamine. Dit is Frogus Esophagus. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er bent. Tot 11 uur X-Rated. Daarna meer moois in X-Ray. Een hele goede avond.

Zo, wat lekker, hè? Zo, draai ik mezelf weg. Rod Model, Captagon is zijn nieuwste album. En daarvan hoort u Jade. Tja, moet ik hem wel uitzetten natuurlijk. Zo gaat er nog wel eens wat mis. Het is nogal warm in de studio, alhoewel de temperatuur langzaam aan iets naar beneden gaat. Captagon dus, het nieuwste album van Rod Model, waarin hij het in de hoogste versnelling ooit gooit. Maar toch wel lekker. Jade nogmaals van dat voornoemde album. En helaas nog niet uit, maar wel nu in X-Rated, de nieuwe track van Vulakzoid. Die Chilenen die gewoon wat kraut en techno mengen. Hun nieuwste album heet I of 1. Daar ben ik nog niet uit. One of I. In ieder geval, deze track heet 4. Ja, dat zijn 4 eentjes achter elkaar. Het zal het eerste album, dit nieuwe album, ook wel 1 heten. Alhoewel het niet hun eerste album is. Ingewikkeld. Dit is in ieder geval de nieuwste van Vulakzoid. De release 1 augustus.

Deze indringende klanken kwamen van VR Sex, het album Human Jam Traffic. Je hoorde Psycho Cybernetics. En dat album, dit is eigenlijk een beetje, deze track is een beetje vreemde eend in de bijt. De rest van het album is behoorlijk dark wave. En dat kan wel kloppen, want in de gelederen zit onder andere Andrew Klinko. En hij is van Drab Majesty. En dat is ook op dit VR Sex album goed te horen. Wellicht later in X-Rated, nou niet deze X-Rated, maar een andere X-Rated, meer van dit geweldige album van VR Sex. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu Selm. Dit is Erle en dat staat origineel op het album Krijsen. Alleen het vervelende is dat dat alleen maar is uitgebracht op cassette en dat kan ik hier niet draaien. Maar hij staat gelukkig ook op de nieuwste Mind the Gap van Gonzo Circus. Erle, dit is Selm.

Ja, en één keer zo afgelopen. Dat is dan ontzettend jammer. Deze track had nog, nou toch zeker 5 minuten moeten doorgaan. Het project heet SSSS. En het is een afkorting of de gebruikersnaam van de heer Samuel Savenberg uit Zwitserland. Zijn nieuwste album heet Walls, Corridors, Baffles. Geweldig werk. En u hoorde Anywhere is better than here. Heel mooi werk van SSSS. En ook daarvan hoort u binnenkort meer in deze X-Rated. Nog tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray. Tot middernacht. Daarin hebben we deze keer Tangerine Dream. De opnames, de Steven Wilson remixes die gemaakt zijn in de box in Search for Hades. Dat is allemaal straks na 11. Maar eerst natuurlijk nog even 10 minuten in dit uur, 9 minuten inmiddels en het volgende uur. In het volgende uur hoort u vast een track van het nieuwste of een oud album van Cabaret Voltaire wat zal gaan verschijnen in augustus. Daarover straks meer. Maar nu eerst de nieuwste van Biosphere nog veel te weinig van gedraaid. Dat nieuwste album van Ger Jensen, Biosphere, de Senja Recordings. Dit is Bear.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog wel meer moois in X-ray tot middernacht, zoals gezegd. Maar nu eerst terug naar de begin jaren 80. Dat heerlijke werk van Attrition. Het project van Martin Bowes. Daar hebben we lang niets van gehoord. Hij is tegenwoordig een begenadigd technicus en neemt heel erg veel bands op. Maar een band als Attrition, ze bestaan op zich nog steeds, maar heel veel doet het eigenlijk niet meer. Deze 12-inch werd uitgebracht in samenwerking met Shamanen Circle. Dat was een soort split 12-inch die destijds uitkwam. Een onuitspreekbare titel, maar de vertaling is Liberation. Dan weet u dat. Dit is Search and Run. Dit is Attrition.

ma la ta ba da ba bu la he ru ba ana. Zo, u dacht dat Cabaret Voltaire gek was. Nou, Nodding God kan er ook wat van. Maar dat is fonkelnieuw. Nodding God, het project van David Tibet van Current 93 en Andrew Lyles van Nurse with Wound. Nodding God, play Wooden Child. En u hoorde Trapezoid Hunting van dat nieuwste album. Verschenen via House of Mythology. Nog meer nieuw werk van Kober Ord. En het album heet Le Chant des Ruines, duistere klanken van Kober Ord in Aurore, ou le retour des oiseaux de feu. Kober Ord.

Als u vast verlangt naar druilerige dagen in de herfst, dan is er altijd nog Tor Loendval. Want dat is toch altijd nog de meester van de melancholie.

Eigenlijk kan het bij de platen van Thor Lundvall alleen maar een beetje druilerig regenen. Nou, dat doet het voorlopig niet. Kurk droog voorlopig in Nederland, maar ik trok deze van de week uit de kast. Het meest recente album van Thor Lundvall en die heet A Dark Place. En ja, het is werkelijk weer zo ontzettend mooi album. U hoorde de titeltrack A Dark Place van Thor Lundvall. Daarvoor hoorde u Shrine in Fada Stone op het laatste album van hen, Celestial Fire. Die track heb ik al eens gedraaid, een half jaar geleden of zo, maar ik kwam hem van de week ook weer tegen. Man, wat een indrukwekkende track. Vooral die laatste 3-4 minuten met die bewerkte vocalen. Werkelijk kippenvel. Shrine, oftewel Hristo Gospodinov uit Bulgarije.

0: Zometeen het derde uur X-Rated onder de nummer X-Ray. En daarin de bijzondere werken van Tangerine Dream. Onlangs verscheen de box In Search of Hades. Met daarin een 16-tal cd's en 2 blu-rays. Ja, u moet er inderdaad, zoals ik al eerder zei in een X-Rated, een hypotheek voor afsluiten om dat te kunnen bekostigen. Maar het is absoluut de moeite waard. En ik heb een aantal Steven Wilson mixen, de man achter Bass Communion en Porcupine Tree, bij elkaar geharkt. Zoals bijvoorbeeld de Rubicon Extended Introduction, gemixt door Steven Wilson. Een volledig nieuw gemixte versie van het volledige werk Ricochet, dus de beide delen. En Act 2, Barok, uit de nooit eerder uitgebrachte soundtrack Oedipus Tyrannus. Allemaal de Steven Wilson mixen, zometeen in X-Ray van Tangerine Dream, hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank voor alle reacties ook. Volgende week is er ijs en wederdienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren. Blijf bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray zometeen. En daarna, vanaf 12 uur, is er een Dr. Klangendoem met een special gemaakt door Frans de Waard. Gaat dat luisteren. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-ray.

Het zomert in Nederland en dat zullen we weten ook met een aanstaande hittegolf voor de deur. Extreme hitte deze week en ja, bij zomersweer, ik moet daar altijd zo vaak aan Orbital denken. En deze, die was nog nooit voorbijgekomen in X-Rated. En waarom, weet ik niet, maar dat geeft niet. Lush 3 stamt alweer uit 1993. Orbital. En origineel staat deze track op The Brown Album, die eigenlijk gewoon Orbital heet. En maar gezien het eerste album ook Orbital heet, was deze eigenlijk Orbital 2. Alleen heet hij niet Orbital 2, maar Orbital. En daarom wordt hij The Brown Album genoemd. Volgt u het nog? Het maakt allemaal niet uit. Goedenavond, fijn dat u erbij bent. En hier is Armin van Buuren. Jazeker, in X-Rated, het kan allemaal. Samen met Benno de Groei. Hem kennen we als Rank One. Moons of Jupiter is hun gezamenlijke album. En het is een geweldig album. Sinti-pareltjes op en top. Gaia, dit is I.O. Dit is X-Rated. Een hele goedenavond.

Naar de moon lay beneath the moon. De moon lay hidden beneath a cloud. Moesten we op zoek naar een tweede maan. En die vonden we de second moon. In de vorm van Atomien Electrien. Oftewel Peter Andersson. Oftewel ook onder andere Raison d'être en Boxholm. Zijn de second moon kwam in 2016 uit. En u hoorde Sephirial's Lilith. Heerlijk spacewerk van Atomien Electrien. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, en u heeft het waarschijnlijk ook al meegekregen, er komt een enorme hittegolf aan. Of in ieder geval een golf hitte. Of het een hittegolf wordt, dat moet blijken. En ja, daar kunt u zich het beste hoeden met ijzige ambient. En gespecialist op dat gebied is natuurlijk altijd nog het label Glacial Movements uit Italië. Zij hebben weer een prachtig album uitgebracht van Line Spectrum. Het album Bruma. En Line Spectrum is niemand anders dan de man die zit achter Johnny Darko. Gelukkig heeft hij die vreselijke naam achterwege gelaten en gaat verder als Line Spectrum. IJzige ambient in Ways van dat nieuwe album.

see what I can.

ene juweeltje na het andere op de Armcom sampler. Geweldig werk allemaal. Het is allemaal weer nieuw werk van Eddie Newton, de man rond Clock TVA en The Anti-Group. U hoorde Onverde en dat is van Matar. En dat is Eddie Newton samen met de heer Esposito en dame Brady. En dame Brady zit in Amber Asylum. Geweldig werk dus van Eddie Newton en de zijne op de Armcom sampler. De Interior Research Media Com sampler. We hebben een klein beetje over tot aan de laatste plaat. Daarom allemaal nog even een klein stukje van die geweldige track van Line Spectrum.

0: een Baltic Icebreaker. Die zullen we de komende week niet nodig hebben hier in Nederland en de rest van Europa, want de hitte komt eraan. Baltic Icebreaker, dat staat op het album Whiteout Conditions. En ook die Whiteout Conditions, die hebben we ook voorlopig niet. Geweldig werk van Belcanto van weleer. Het eerste album was dit en Belcanto was natuurlijk Annelie Marian Drekker, Niels Johansson en Ger Jensen. En Ger Jensen die splitste na Belcanto af. Eerst als Bliep en daarna natuurlijk zijn belangrijkste alter ego Biosphere. Belcanto, heerlijk om weer te horen. Alweer 1987. Goeie. De tijd gaat hard, jongens en meisjes, dames en heren. En inderdaad, de tijd gaat hard, want er is nu alweer een X-rated voorbij. Maar u weet het, er is een derde uur en dat is X-ray. Ditmaal gevuld met de nalatenschap van Bryn Jones. Beter bekend als Muslim Goes. Het album Veiled Sisters kwam uit in 1993 en u hoort 7 tracks van Sister One van dat album Veiled Sisters, aangevuld met 4 tracks van Sister Two. Allemaal afkomstig van het album Veiled Sisters en dat loopt naadloos, prachtig voor u in elkaar over, gemixt. Muslim Goes, zometeen tussen 11 en middernacht. Houd het hoofd koel de komende week. Tip van Bob, zet een ventilator naast uw bed. Dat heb ik ook op zulke dagen en vooral warme nachten. En het werkt. Ik hou van het monotone geluid. Ja, ik hou sowieso van monotone geluiden, dat zult u begrijpen. Het monotoon ronddraaiende, vibrerende geluid van een ventilator. Dan val ik binnen 3 minuten in slaap, hoe warm het ook is. Doe dat. En als u de volgende dag een snotneus heeft, dan snuit u een keer. IJs, weder en hitte dienende is er volgende week een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Heel veel dank voor het luisteren. Hartelijk dank dus nogmaals ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Tot volgende week. Voor nu.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Wat een almachtige space acid techno van Dr. Fernando. Dr. Fernando is niet Fernando. Fernando is gewoon Verre Balen. Verre Balen is een Belg. En hij weet zich geproduceerd door de ook al even almachtige Mike Dread op de 12-inch Caverna Magica. En u hoorde de titeltrack die in 1994 verscheen via RNS Records, oftewel Renaat en Sabine. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated, dus Dr. Fernando. Met heel veel moois tussen nu en 11 uur en daarna nog veel meer in X-Ray tot aan middernacht. En we gaan door met fonkel nieuw werk van McGray. Het is net uit, dus u kunt naar de winkel rennen. Oh nee, toch niet. Het is een digitale track, dus u haalt hem van het net. McGray is dit met Haunted. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Op zich zult u nog even moeten wachten tot 13 september. Dan gaat dit hele album verschijnen van Aiden Baker and the Dead Neanderthals uit Nederland. En zij hebben de samenwerking gevonden op het album Cast Down and Hunted. En dat gaat verschijnen via het onvolprezen label A Moving Furniture, het label van Sietse van Erve. U hoorde een gedeelte, of althans een heel groot gedeelte, van de track Subterfuge. En de track duurt in totaal meer dan 20 minuten. U heeft nu meer dan een kwartier gehoord hier bij X-Rated op de concertzender. Aiden Baker and the Dead Neanderthals. En we gaan verder met nieuw werk wat ook nog moet gaan verschijnen. En dat is het nieuwste werk van Sovia. Dat gaat 25 juli aanstaande verschijnen. Het album The Age of the Narcissist. En u hoort nu de track Hunt Hung.

de personificatie van het pure kwaad bij Karjalan Sisit. Origineel uit Finland en later verhuisd naar Zweden, waar ze zwaar aan de drank raakte en het meest geweldige album na het andere uitbrachten. Het laatste album, het laatste wapenfeit van hun was alweer 2015. En 5 jaar later hebben ze zichzelf helaas opgeheven. Karjalan Sisit van het album Want You Dead. En u hoorde in het, in mijn beste Fins of Zweeds, wat is het? Firman Iso in Piljuko. En dat was Karjalan Sisit hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verder gaan naar Polen en daar is Julisa actief. Het album Julisa, tweede album van Julisa gaat verschijnen of is verschenen inmiddels 20 juni. Dus dat is inmiddels alweer een week of 2 geleden. U hoort nu de 8e track, want ze hebben verder allemaal geen titels, alleen nummers. Dit is 8 van het album Julisa 2.

be breathing.

Een en al beklemming bij Annie Hogan. En hoorde de stem van Kathy O'Dowd. De track Death Zone. En het album is Mountain. En dat komt is de soundtrack van een film die gemaakt is. En nu Kathy O'Dowd is bergbeklimster en vertelt over de ontberingen die ze moeten doorstaan om zeg maar goed berg te kunnen beklimmen. Het is inderdaad echt een... er loopt het in een andere vast, jongens en meisjes. Oh, dat is nou een hele narigheid. Goed, waarom loopt het nou weer vast? Wat gemeen. Ja, dan heb ik nog een track Annie Hogan, waardoor ik deze nog eventjes in een andere speler zou kunnen proberen, want het dubbel loopt een beetje vast. Een beetje jammer. Annie Hogan... En zij is voornamelijk bekend van haar samenwerking met Mark Almond. Nou, als het allemaal zo werkt, dan hoort u nog even een track van Herbst 9. En dat is afkomstig van het album Eta Carinae. En dat is de titeltrack in The Rebound.

En van Ian Reid is het bekend dat hij niet altijd helemaal zuiver zingt. Maar dat is nou juist het charmante van Fire and Ice. Hier en daar goed vals, maar dat is leuk. Op het album Hollow Ways, dat was destijds het tweede album van Fire Ice wat verscheen. In 1994 en hij weet zich door heel veel coryfeeën bijgestaan op dit album. Zoals Mouse bijvoorbeeld, die heeft gedrumd bij Psychic TV. Simon Norris, die heeft live gespeeld bij Coil. Julie Woods van Current 93. En Freya Aswin, en zij was aanwezig bij Sixth.com. En dan nog Michael Cashmore, die veel diensten verleende bij onder andere Psychic TV en Current 93. Fire and Ice aan het einde van deze episode van X-Rated. En daarna een schandalig kort stukje vanwege vastlopen door Herbst 9. Eta Carine en daarvoor het indrukwekkende werkstuk Death Zone van Annie Hogan.

En wie het Fax-label verzamelt, die heeft ongetwijfeld ook hopelijk het album Recurring Dreams of the Urban Myth. En dat werd ingespeeld door Chris Meloche. En hij heeft ooit een tweede album uitgegeven onder bijna die titel. Dat was Urban Myth 2. En dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht. Het is oorspronkelijk het stuk van 6 uur lang. En het is in mei 1996 uitgezonden op het radiostation CHRW-FM. Een station wat gevestigd is in Ontario in Canada. Zometeen Chris Meloche met Urban Myth 2 in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en wederdienende is er natuurlijk weer volgende week. Een nieuwe aflevering en een nieuwe episode van X-Rated. Dan is de finale van het voetballen. Nou, dat doet u natuurlijk niet aan. U zet gewoon desnoods het beeld aan. En maar het geluid, dat komt natuurlijk van X-Rated. Want X-Rated zal er zijn. Voetbal of niet. Wat mij betreft een hele mooie week. En blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Ja, lekker zomers, hè. Heerlijk. Sandals in dub. Chant to Jah. En Sandals is niemand anders dan Richard H. Kirk. Oftewel Cabaret Voltaire. Die dit geweldige album maakte in 1998. En uitgebracht is via Touch Records. En later heruitgegeven via het Soul Jazz label. Heerlijk werk aan het begin van een nieuwe X-Rated Sandals. Want zomers, dat was het de afgelopen week. Poeh, in de studio is het lekker gezakt naar een aangename 25 graden. Dus de muziek die zal de rest moeten doen. En we zijn er tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En dit is allemaal Gaia, Moons of Jupiter. Dit is Callisto. Dit zijn Armin van Buuren, Benno de Goeie in Gaia.

0: Oh, wat heerlijk dat ze weer terug zijn. 808 State. U kent ze vast nog wel van grote hits van weleer. En ze zijn weer terug, eindelijk met een heel nieuw album dat zal gaan verschijnen. Transmission Suite. En daar staat onder andere ook dit Tokyo. Tokyo op, tevens op de nieuwste single te horen. Heerlijk nieuw dus van 808 State. Deze week werden we opgeschrikt door het overlijden van het Nederlands misschien wel bekendste acteur Rutger Hauer. Ja, normaal van ja, acteurs, ach, moet ik die nou in memoriam voor doen, ja of nee? Maar ik vind Rutger Hauer van een kaliber dat ik zeg ja. En er is gelukkig veel te vinden. The Blade Runner soundtrack bijvoorbeeld, want hij is natuurlijk heel erg beroemd geworden door zijn rol als Roy Batty in Blade Runner. Maar ja, ik ben ook zelf natuurlijk opgegroeid met Floris. En ik vond Turks Fruit ook wel een bijzonder aardige film. En zo deed hij veel meer Soldaat van Oranje. Maar we blijven even bij Blade Runner. En er is een track van Hoodlum Priest uit 1990. En dat staat op het album Heart of Darkness. Het album wat eigenlijk ontzettend snel uit de handel is genomen wegens het onrechtmatig gebruik van allerlei samples. Nadat die uiteindelijk allemaal gecleared werden, werd het album uiteindelijk weer opnieuw uitgebracht. Maar de eerste oplage, dat was een hele zeldzame. Nu met het oogmerk in Rutger Hauer hoog te houden en in ere te houden. En te bedanken voor zijn mooie acteerwerk. Nu in Tyrell van dat album Heart of Darkness. Heerlijk met de zeer beroemde samples. De sterfscène uit Blade Runner. Rust in vrede, Rutger Hauer.
1: I've seen things you people wouldn't believe. Time to die. I've done questionable things.

time enough.

0: You're the prodigal son. You're quite a prize.
1: Time.

dan is er zomaar gewoon weer een nieuw album van Maarten van der Vleuten. En dat niet alleen, er komen twee nieuwe albums aan, jawel. Dit is de eerste en deze zal aanstaande week verschijnen, 1 augustus. Het nieuwe album Parts of the Process. En daarvan hoorde u het prachtige So Bright It Hurts. En of dat inderdaad nog niet genoeg is, 1 maand later, precies op 1 september, het album Bear Boots and Pussy. En dat zal inderdaad allebei verschijnen op zijn eigen label Signum. Heerlijk nieuw werk dus van Maarten van der Vleuten. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. De Japanner Kenichi Oka, die leeft in Hokkaido. En dat is een stad in Japan die in 2018 ernstig getroffen is door een aardbeving. Sindsdien laat de man zijn muziek daardoor beïnvloeden. Dat mogen duidelijk zijn. En dat, ja, hoe ongelooflijk verschrikkelijk een aardbeving ook kan zijn, of ze überhaupt is, het resultaat voor de muziek, dat mag er wel zijn. Getuige ook weer het nieuwste album van Yamaoka, Timeless Story. Nieuw verschenen op Data Bloom Records. En wat zijn we weer blij met dit nieuwe album van Yamaoka. U hoort nu Cardboard.

Als er iets bij de zomer hoort, is het wel dit soort sompige dub die op zichzelf verkoelend klinkt. Deze dub werd gebracht door Christian Scheck. What Was Before? Dat is zijn nieuwste album. Nu hoorde Cinnamon Rolls en dat verscheen nieuw via Carpe Sonum Novum. En nu is het wel echt tijd om het helemaal koud te krijgen met nieuw werk van Interconnected, het nieuwste album Extended Environments. En dit is Riedstad. En dat wordt zo meteen opgevolgd door een track van Kevin Richard Martin van zijn nieuwste album Sirens. Maar eerst Interconnected.

0: life-threatening operation. 2. Dat is deze angstaanjagende polwind. Die komt van het album Sirens. Wat verscheen op Room 40. Nieuw, helemaal fonkelnieuw. Nou ja, mijn fonkelnieuw. Is een paar maanden uit, inmiddels al. Maar goed. Van Kevin Richard Martin en zijn LP Sirens. Kevin Richard Martin is natuurlijk gewoon The Bug, oftewel King Midas Sound. Een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. En dan weet je dus wat je kunt verwachten. Dit soort dingen, maar ook hele zware dubs en hele extreme geluiden, maar ook ingetogen melancholie zoals King Midas Sound. We zijn benieuwd. Kevin Richard Martin.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur en u weet het, daarna nog veel meer moois in X-ray tot aan middernacht. Maar eerst terug naar lang, lang, lang geleden. 1980, The Return of the Durruti Column. Jawel, want daar staat dat prachtige zomerse en toch ook buitengewoon melancholieke nummer Sketch for Summer op. De eerste editie van de LP van The Return of the Durruti Column, die is volledig van schuurpapier gemaakt. Dus bekende schuurpapieren hoes. En die is in elkaar geflanst door de leden van Joy Division en A Certain Ratio. Het verhaal gaat dat alle hoezen gelijmd zijn door Ian Curtis. Nou zeg, en die ligt hier gewoon op de draaitafel. Althans, niet het schuurpapier natuurlijk, maar de inhoud. De LP. De band is opgericht ooit door Tony Wilson, de baas van Factory Records. Maar al heel erg snel werd het solo-project van Vinnie Riley. Dit is The Return of the Durruti Column. Oftewel, de Durruti Column met Sketch for Summer.

dat was hem helemaal. Oh, prachtig. Heerlijk. Mooi. Faith Move Mountains into Seas. Afkomstig van het nog te verschijnen album The Moon Cracked Over Albion. Heerlijk nieuw van Edward K. Spell. En dat is natuurlijk al sinds jaar en dag de frontman van de legendary Pink Dots. En het klinkt op dat nieuwe album van Edward K. Spell alsof het de legendary Pink Dots zijn, maar dan zonder de legendary Pink Dots. En dat geeft helemaal niet. Het is allemaal heel erg mooi. Psychedelica, dub, alles zit erin zoals dat hoort bij de legendary Pink Dots, zoals dat hoort bij Edward K. Spell, die een tijdje terug ook nog een grote tour deed met Amanda Palmer. Heerlijk nieuw dus van Edward K. Spell. En dat allemaal hier bij X-Rated. Waar we nu eventjes goed de space in gaan met wederom helemaal nieuw materiaal van In Quantum. In Quantum, het album Memory 417. Dit is Odyssey. Heerlijk spacewerk. In Quantum.

Thank you.

2, 3, 2, 1.

0: Na het geweld van Blank Mass was dit wat rustiger aan. Heerlijke, mooie IDM van Dude. Heel weinig bekend over Dude, want het enige wat hij heeft uitgebracht is deze track. Wave, en die vindt u op de verzamelaar Cottage Industries 8. En dit is het samenwerkingsverband tussen oude, een soort ambient techno-helden uit Duitsland. Dr. Motte en Gabriel Lamar. Radical Chill Out noemen ze zich. Zo heet eigenlijk het album. De afkorting is dan ook RCO. Dit is Radical 2.
1: Reliable information is made last runway 19 arrival.

Ja, mensen, ik ben er gewoon zelf helemaal stil van. Vooral die zang, wat is dit prachtig. U hoorde Carl Gari en Abdullah Minawai. Het nummer wat u hoorde heette Zawai. En dat komt van de LP The Act from Falling from the Fourth Floor. Verschenen via Whitey's Records. Ontzettend mooi hier allemaal bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu een 7-inch op de draaitafel hebben liggen van onze host, eigen eindredacteur van de en muziekcoördinator van de Concertzender, Hessel Veldman. Die is al sinds de jaren 80 bezig, nou misschien zelfs al eerder, bezig met de meest prachtige experimentele elektronische voornamelijk muziek. En dat doet hij onder verschillende carnaties. Er is nu een 7-inch van hem verschenen onder zijn eigen naam. Want hij is allerlei oude opnames aan het verzamelen. En dat zo hier en daar gaat het een en ander opnieuw uitgebracht worden. Zoals deze ook. Hessel Veldman met de track Boezem Ballet. En Boezem Ballet is eigenlijk oorspronkelijk een titel. Dan heet het alleen op zijn Engels Boezem Ballet van Annie Sprinkle. De seksgodin. En Annie heeft ook haar borsten geleend voor het hoesje van deze 7-inch. Met op de B-kant Enno Veldhuis. Ook al zo'n ontdekking van de jaren 80 die de meest prachtige muziek maakte. Die track die heet In Ijle Lucht. Maar wij gaan luisteren nu naar onze eigen Hessel Veldman met Boezem Ballet. Overigens, het hoesje werd door het Belgische Stroom Records, waar het plaatje op uit is gebracht, op Facebook gezet met borsten en al. En dat heeft er hooguit een paar minuten gestaan. Want ja, borsten, dat is toch wel het meest aanstootgevende wat een mens kan meemaken. Fucking Facebook. Hessel Veldman, Boezem Ballet.

0: CV license.
1: Is al eventjes uit, maar het album van Snapped Ankles lag al een tijdje op de stapel om gedraaid te worden. Snapped Ankles met het album Stunning Luxury. Deze track die u hoorde lijkt er niet op, maar een aantal tracks die op dit album staan doen me toch heel erg denken aan het oude geluid van Devo. Deze track dus niet. Skirmish in the Suburbs hier bij X-Rated. Waar het wat mij betreft hoog nodig herfst kan worden. Een lange herfst met druilerig weer, want daar past het nieuwe album van Lucille bij. Equivalence heet het nieuwe album van Lucille, oftewel Scott Morgan. Dit is Equivalence number one. Werkelijk van onnavolgbare pracht, de nieuwste van Lucille.

0: En daar verdwijnt hij langzaam in de verte. Geweldig nieuw werk van Steve Roach. Het nieuwste album is onlangs verschenen. En dat heet Bloom Ascension. En daarvan hoort u de track Motivating Factor. Binnenkort in X-Rated vast een wat langere track. Want deze track duurde maar 6 minuten en 43 seconden. Dat is natuurlijk veel te weinig.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Hartelijk welkom, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. En belofte maak schuld, want dat is de track van Euje Roem, die ik hem 2-3 weken terug in X-Rated draaide. En nu dan voluit, maar dat is pas na 11. Eerst terug naar de realiteit. De Engelsen, de arme Engelsen, die hebben wat te stellen onder Boris Johnson. En deze week brak ook de pleuris uit in Engeland. Stop de coup. En noem het allemaal maar op. Of ze het nou over de coup van Boris Johnson hadden, dat weet ik niet. Of Trump of Wilders, ze hebben allemaal een gekke coup. Daar gaat het niet om, maar ze bedoelden vast wat anders. Een van de meest gedeelde video's uit Engeland, dat was opvallend. Dat was namelijk de track As the Veneer of Democracy Starts to Fade van het gelijknamige album van Mark Stewart. En daarom ligt hij nu hier op de draaitafel.
2: As the veneer of democracy starts to fade. Some say the internals are already dead.

Ja, je zal maar bij de landschappen van Snowdonia wonen. En dat doet deze meneer. Hij noemt zichzelf, en dan op mijn beste Welsh, E. Swin. En het album heet Twiddledoo. Dat hopen we dan maar dat je het zo uitspreekt. In ieder geval nieuw verschenen via Cold Spring Records. En van de herfst van Losil. In het eerste uur nu direct door naar de polwinden van dit album. Werkelijk indrukwekkend. Een fantastisch album dus van Lin E. Swin. Goed, hoe je het ook uitspreekt. X-rated op de concertzender. En inmiddels is het hele programma van Le Guess Who bekend. En dat ziet er allemaal om te smullen uit. X-rated zal zwaar natuurlijk weer aandacht besteden aan dit festival. Waarschijnlijk ergens in oktober. En in ieder geval persoonlijk ben ik heel blij met de bemoeienis als curator van Kevin Martin. Of ook wel The Bug. En hij doet gelukkig ook heel veel dingen samen met Justin Broderick. De grote man achter Godflesh. Zoals bijvoorbeeld het Zonal-project wat hij doet samen met More Mother en nog anderen. En dat gaat er allemaal heel fijn uitzien.

onder de naam Ice. Dat zijn Kevin Martin, Justin Broderick en nog een aantal andere muzikanten. Luister naar het explosieve Implosion. Dit is Ice.

80 jaar geleden dat de nazi's Polen binnenvielen. Het is nu 1 september. It's the 1st of September. Een gedenkwaardige datum inderdaad. 80 jaar geleden. Maar feitelijk het begin van de Tweede Wereldoorlog een feit was. Daarna hebben we vaak geroepen, dit nooit meer. Maar als je nu kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld, dan is een derde wereldoorlog echt niet ver weg meer. Het is een doemscenario, maar in ieder geval Scraping Fetus of the Wheel, oftewel Fetus, oftewel Jim Thirlwell, die maakte er al op het album Hol gewag van. Middels de track die je net hoorde, I'll Meet You in Poland, Baby. Fetus, Hol, verschenen op Self-Immolation en natuurlijk ook via Some Bizarre Records destijds op de plaat gezet. U luistert naar X-Rated op de concertzender met andermaal een track van, en nu gaan we het wat rustiger aan doen, Cecil Mann, Ritual of the Aurora Noir is het mini-album wat verscheen via Winter Light. En heel toepasselijk heet deze track dan ook First Winter Light. Dit is Cecil Mann.

0: En die twee vonden elkaar op het album Tantum Melior. En dat verscheen nieuw via Cyclic Law Records. Een mooie samenwerking. En er staan meer samenwerkingen op dit album van Northfire. Wat verscheen. Sweet Death Triumphant. Heerlijk. En daarvoor Angie Chung en English Heretic. Die hoorden de track Sancta. En dat staat op de verzamelaar Mysterium Lunae, A Requiem for the Invasion of the Moon. Wat dit jaar verscheen via Aurora Borealis. Een schitterend werkstuk, ook met een schitterend boek erbij. Over de invasie van de maan. Nou, we hadden het al over de invasie van Polen. De maan. Wat zijn we toch gezellig bezig. Met z'n allen. Zometeen het derde uur X-Rated en dat is onder de nummer X-Ray. Met daarin de volledige track Without Blood, The Sun Darkens. En dat is een track die een uur duurt van Eurum. En dat is nieuw verschenen en ik heb een paar weken geleden een extract van dat album gedraaid. Daar heb ik eigenlijk ontzettend veel reacties op gekregen. Dus ik heb toen direct al besloten om die in zijn geheel voor X-Ray op te nemen. Gaat u vooral, als u dat niet al deed en al heeft, met een goed gevulde kelk er goed voor zitten. En laat de muziek goed tot u komen. En niks anders erbij doen. Geen boek lezen, geen tv. Laat u niet afleiden, maar blijf lekker luisteren hier naar de Concertzender. Waar overigens nog veel meer moois te beleven is. Dus blijf bij de Concertzender en blijf bij X-Ray. De herfst, in ieder geval de meteorologische herfst, is begonnen. En dat past toch wat beter bij X-Rated dan de zomer. Alhoewel ik dit natuurlijk wel een absolute topzomer vond. Kan niet beter. Heerlijk, die hitte. Maar goed, laten we maar opgaan naar de herfst en laten we de winter overslaan. Nou ja, anyway, laten we het maar even niet meer over het weer hebben. We gaan gewoon op naar de volgende week. Want dan is er natuurlijk weer gewoon een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor alle reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk voor het luisteren. Heb een mooie week. Blijf bij X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Ja, dat is nog eens een lekkere psytrance van wel eerder 1994. Origineel zeker geen psytrance, want het is eigenlijk gewoon Alien Sex Fiend. We hebben het over ASF en dat is gewoon Alien Sex Fiend. Oftewel Nick Fiend en Mrs. Fiend. Dit is de 12 inch die ze in 1994 uitbrachten. Inferno en dan ook de Youth mixes. En Youth, die kennen we natuurlijk ook weer van Killing Joke, The Orb en heel veel andere dingen. U hoorde Inferno, de Oscar Madness mix. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Tot 11 uur is dit heel veel moois in X-Ray. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We gaan op naar de zonsondergang, maar daar moeten we nog even op wachten. Daarom gaan we nog even vrolijk verder met de acid van Acido Dominga. Vreselijke naam, dat is natuurlijk weer Placido Domingo en Acida Dominga. Maar deze dame maakt wel degelijke heerlijke acid, getuigen ook de track State of Consciousness. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, dat is een stevige hoor, die nieuwe van Terrence Fixmer. The Paradox in Me heet hij, verscheen via Nova Mute Records. Terrence Fixmer uit Frankrijk met Void Machinery. Hierbij X-rated op de concertzender. Met andermaal een track van Sieben in de speler. Sieben heeft een nieuw album Met Houden. En ik draaide vorige week een laatste track. Dat was een hele mooie, gedragen, melancholieke track. En hier doet hij het allemaal wat graag. Met zijn viool. En die viool die heet Kev. Hier is Sieben van zijn nieuwste album Brand New Dark Age. Dit is Physageddon. Als die tenminste wil starten. En dat doet hij niet. Er gaat iets mis, dames en heren, jongens en meisjes. Ik weet niet wat ik hoor.

Eerlijk gezegd, niemand zo schreeuwen als Alan Vega. Alan Vega, vroeger natuurlijk van Suicide. Maar helaas ook al een tijd niet meer onder ons. En er worden gelukkig nog steeds allemaal tracks gevonden op planken en in kluizen. En dat wordt dan weer uitgegeven op een album. Zoals op het album Insurrection, verschenen via In The Red Recordings. U hoorde Sewer van Alan Vega hier bij X-Rated. Met nu fonkelnieuw werk, dat gaat namelijk voorlopig nog niet verschijnen, van Brian Gibson. En Brian Gibson die is de bassist van Lightning Bolt. En die heeft de muziek gemaakt voor een game. En dat wordt de game Thrasher. En u hoort de track Mika 2. Het is allemaal in het verband van een album wat gaat verschijnen op 23 augustus. Dus pas. En dat gaat verschijnen dan via Thrill Jockey. Hier is Brian Gibson.

En dat is nieuw van Access to Arasaka. En daar had ik al een tijdje niks van gehoord. Ik heb ze eigenlijk niet meer gevolgd. Maar ik kwam ze tegen op een verzamelaar. Die gaat verschijnen. En die heet Sound on the Fringe. En hoorde Waste Lock van Access to Arasaka. Het ding verschijnt voorlopig nog niet. Pas op 9 augustus. Maar deze tracker was alvast vrijgegeven. Access to Arasaka. En wat er ook nog niet is, is een nieuw werk van Ben Lucas Boysen. Maar dan heb ik het wel maar over 1 track. Wat namelijk het geval is, is dat het label Systematic bestaat 20 jaar. En er komt een verzamelaar uit die 20 Years Systematic Part 1 heet. Daar staan een 5-tal tracks op uitgezocht door Mark Romboy, die er overigens zelf ook op staat. Verder onder andere Guy Borrato, Scatman en deze fantastisch mooie track van Ben Lucas Boysen. 19 juli verschijnt die track van Ben Lucas Boysen op voornoemde verzamelaar. En het verzamelen gaat gewoon door van mooie tracks, want eind november stopt de serie pas. Dit is State 20. Prachtig werk van Ben Lucas Boysen.

0: is mooi. Prachtig. Art Bit en Radboud Mens. Art Bit, dat is Art Jansen. En Radboud Mens is zichzelf. En deze twee hebben een nieuw album gemaakt op Shimmering Moods Records. Marking a Boundary with the Turning Point. U hoorde de twee heren in de track Projection.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated nog tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. Inmiddels plenst het hier rond de studio. We zijn weer lekker eind november beland qua weer. Dus doe de gordijnen dicht, ontsteek de kaarsen en luister naar al het moois wat nog langs gaat komen in dit radioprogramma. Ja, dat was wat afgelopen week. Een mislukte staatsgreep in Bolivia. En dat deed mij denken en grijpen naar de LP Drastic Measures, Drastic Movement van de Mini Pops. Want die riepen het in 1979 al in de track Monica. Living in Bolivia ain't that pretty. En nu we het toch over de Minipops hebben, dat verscheen namelijk op het label Plurex. Er komt woensdag 17 juli aanstaande een speciale avond die heet Van Punk tot Ultra in het Amsterdamse Losdok. En Losdok, dat is gevestigd bij Pakhuis Wilhelmina op de Veemkade. Dus vlakbij het Centraal Station. Dus gaat dat zien. Het duurt van 3 minuten over 7 tot 3 minuten over 11. Zo, de Mini Pops zijn dit met Monica.

nadie me ve.

Lekker hoor, zo'n ritmeboxje en dat uit een heel oud orgeltje. Een orgeltje, een keyboard synthesizer en dat is het. Dat vormt Otto. En ze noemen zich Alexander Arpeggio en Sid Honer. Inderdaad, ja. Otto en dat het album wat uit gaat komen op 4 oktober... dan weet u ook hoe ze aan Otto komen. Heet gewoon Over the Top Orchestra. En zo klinkt het ook een klein beetje. Alhoewel, het is ontzettend lollig. En natuurlijk, als u goed naar het geluid heeft geluisterd, dit past ook op Bureau B. Inderdaad, u hoorde de track Auf dem Roten Teppich van Otto. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar u moet dus nog heel even geduld hebben voordat dat album uitkomt. Wat inmiddels wel uit is, is het nieuwe, overigens fantastische album van Zeno van den Broek. Het album Breach, dat verscheen via Moving Furniture Records. U hoort nu het indrukwekkende Breach 3. Dit is het werkelijk geweldige album Breach van Zeno van den Broek.

En dan te bedenken dat dit maar één van de 7 tracks is van het nieuwe album van Ricardo Donoso. De volgende primeur in X-Ray, dit. Want hij is nog niet uit, inderdaad. Hij gaat wel uitkomen op het gerenommeerde Dano Valley Records. Het album heet Recalibrate en dat is eigenlijk het vervolg op Calibrate. Ja, dat lijkt me vrij logisch. Prevention and Control heette deze fantastische track van Ricardo Donoso. En de snelheid, die gaat er nu uit met het prachtige nieuwe album van Galati. Oftewel Roberto Galati. Zijn nieuwste heet Fragility en dit is verschenen via Data Bloom. Dit is het prachtige Sacar Sar.

The Circular Ruins, al sinds jaar en dag het project van Anthony Paul Kirby. Zijn nieuwste heet Curious Geometries. En daarvan werkelijk het schitterende Persistent Illusions. Schreef via Data Obscura. Nou, Data Bloom kan net zo goed aan Data Obscura komen. Laten we wel wezen. Heerlijk werk van The Circular Ruins.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Inmiddels is de duisternis compleet en dat zullen we straks weten ook. En de duisternis is sowieso gevallen voor de zanger van Marquis de Sade, Philippe Pascal. Philippe de Sade was een post-punk band uit eind jaren 70, begin jaren 80. Heeft twee erg fraaie platen gemaakt en daarna was het een klein beetje voorbij met de band. Alhoewel Philippe natuurlijk nog wel acte de présence gaf hier en daar en de band hier en daar ook nog wel. Maar echte platen werden niet meer uitgebracht. Helaas, Philippe is niet meer. Hij is 63 jaar gevonden en hij is dood in zijn huis aangetroffen. De politie heeft een onderzoek ingesteld en sluit zelfmoord niet uit. Rust in vrede, Philippe Pascal. Dit is Marquis de Sade van hun allereerste album. En dit is Set in Motion Memories. Het komt van het album Danzig Twist. Marquis de Sade.

Zo, bent u daar nog? Bij deze waanzinnige pracht. Ik hoop dat u zelf een goede kelk hebt ingevuld. Of gevuld bedoel ik eigenlijk meer. En eventjes goed achterover bent gaan leunen voor deze schitterende klanken van MPC. MPC is het project van Sal Ossin. En dat is Nicolas van Meerhagen. Uit Belgialand. Jawel, MPC. Het nieuwste album gaat ITER in Tenebris heten. En gaat verschijnen via Consoling Sounds. Dat fantastische label uit België. Wat nog veel meer moois in de planning heeft staan in de komende weken. Gaat dat allemaal langskomen. U moet nog even geduld hebben. Want het een en ander verschijnt allemaal pas in oktober. MPC. U hoorde de schitterende track. Pura. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. En goed nieuws voor degene die destijds achter het potje hebben gepist voor het album van SPK. Zamia Lemani, Songs of Byzantine Flowers. Dat gaat opnieuw uitgebracht worden. En dat is geheel terecht. Wat is dat ook een werkelijk tijdloos album van een ongelofelijke pracht. Dit is SPK van dat album, destijds verschenen via Side Effects Records. Alocasia Metallica.

Pagan Ritual. Oftewel Japanners die zich inzetten voor de vrijheid van Tibet. Nou, is dat mooi of niet? Het staat allemaal op het album Tribal Zone. We hebben het over Vasilisk, die dit album uitbracht via Steinklang. Heerlijk werk dus van Vasilisk hier bij X-Rated op de Concertzender. Dit kwam in 2012, maar we gaan nu weer naar het heden. Het nieuwste album van Moljepka Puls. Dit is An Emptiness of Language. En dat staat dus op het nieuwe album Komoku. En dat verscheen via Cyclic Law.

het verhaal van David Hale. En David Hale is een voormalig gevangenisbewaarder van de hoogste soort. En dat is, hij was dat van de gevangenis die eigenlijk het meest berucht was. De United States Penitentiary Marion in Illinois. En dat werd eigenlijk aangemerkt als de New Alcatraz. Zijn verhaal is te horen en te zien in de film Ghosts of the Civil Dead. Een soundtrack gemaakt door de kernleden van The Bad Seeds. Oftewel Nick Cave, Mick Harvey en Blixa Bageld. David Hale, I've been a prison guard since I was 18 years old. Een erg indrukwekkende film en een beklemmende soundtrack die in 1989 verscheen via Mute Records. En dit is fonkelnieuw van, nou ja, een fonkel, een paar maanden uit dan inmiddels alweer, van Nera Terre, The Substance of Perception. Dit is de track Beyond en die is opgenomen in samenwerking met Uga Sani. Prachtig werk van Nera Terre.

0: True love will find you in the end. En het einde is genaderd voor Daniel Johnston. Helaas, 58 heeft hij mogen worden en gestorven aan een hartkwaal. Ieder heeft daar natuurlijk al aandacht aan besteed deze week, maar ik kon toch niet uitblijven omdat ik tot dit toch wel een heel erg mooi nummer vond van Daniel Johnston. Van het album 1990. En dat verscheen, zoals duidelijk mogen zijn, in 1990 via Shimmy Disc. En het einde is ook genaderd voor deze X-Rated, maar u weet het, er is veel meer. Oh, ik vergeet even wat hiervoor gedraaid werd. Aina en Deutz Apparaten van het album Seasons. En u hoorde gedeelte uit Seasons 5, Amnesia. En dan inderdaad derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. Zometeen Sealer met het complete, bijna complete werkstuk The Everything and the Nothing. Sealer bestond in 2008, waar dit album uit is, uit Danielle Beckett Long en haar man William Thomas Long. Niet lang na het verschijnen van dit album is Danielle Beckett Long helaas komen te overlijden. Sealer is voortgezet door William Long zelf. Dit zijn ze nog echter met z'n tweetjes. Het verscheen in 2008 op Infraction. Een erg, heel erg mooi, gloedvol ambient album. Integraal zo meteen in X-Ray. Hartelijk dank allemaal voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Volgende week is er uiteraard weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Dus maak er een mooie week van en dan zijn we volgende week gewoon weer present hier op de Concertzender. Steun ons, want we hebben het nog steeds hard nodig en u vindt alle info daarover op de Concertzender, site concertzender.nl. Nogmaals dank voor het luisteren. Blijf nog even een uurtje wakker. U weet het, sleep is overrated. En misschien valt u wel bij Sealer in slaap. En dat vindt Sealer niet erg, want dat is een compliment. Ze geven ook slaapconcerten en zo. Val hem in slaap, maar in ieder geval blijf bij de Concertzender en X-Rated en X-Ray voor nu. Dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

een absoluut hoogstandje op het gebied van de techno-acid. Nico met Field of Vision. En dat was nog eventjes heel vreemd toen die plaat uitkwam op het ESP-label in 1992. We dachten toch allemaal van Nico, de Nico aan de acid. Ja, ze heeft misschien wel acid geslikt, maar dit was natuurlijk een hele andere Nico. Nikolai Vorkapitsch. Die bracht Field of Vision, zoals gezegd, uit op ESP. Destijds een sublabel, house label van Boutique Records in Amsterdam. Geweldig werk, Field of Vision. Straks alles over het festival Synthese meets Gaudiamus. Daar kunt u kaarten voor winnen in deze X-Rated. Maar eerst nieuw werk van Christian Scheck. En die weet zich vergezeld van remixer Gabriel Lamar in de geweldige track Thumbnails. En dat staat op het album What Was Before? Vraagteken. En dat is een nieuw uitgegeven via Carpe Sonum Novum. Fijn dat u erbij bent op deze bloedhete zondag. Het is hier precies 34 graden in de studio, maar ik ben er graag voor u. De koelte die zal van de muziek moeten komen. Blijf vooral hier bij X-Rated, want daar luistert u naar X-Rated. Nog tot 11 uur, daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Allemaal een hele goede avond.

ritual begins.

ritual begins. Over, over, over again.

Oh, schitterend. Het album van Annie Hogan. Daar doen een aantal bijzondere coryfeeën op mee. Waaronder Lydia Lunch. En die hoort u. Blue Contempt. En het staat op het album Lost in Blue. Wat dit jaar verscheen via Cold Spring. Annie Hogan featuring Lydia Lunch. Prachtig. Bijna 10:30. Iets te vroeg, maar hier zijn dan toch de winnaars van het festival Synthese. Of althans de kaarten voor het festival Synthese. Dank voor het mailen. Hoe het verder gaat, dat weet ik niet. Ik neem aan op de gastlijst, maar daar worden de volgende winnaars in ieder geval van op de hoogte gesteld in de komende week. De winnaars die zijn Rob Kwakernaak en Mario Rietveld. Rob Kwakernaak en Mario Rietveld. Gefeliciteerd namens Synthese, gefeliciteerd namens Gaudiamus, namens het Filmcafé Utrecht, namens X-Rated, namens de Concertzender. Veel plezier, ik zal er ook zijn. En daarvoor natuurlijk Nadia Struijwig in de nijverheid. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we het nog even een beetje zwaar gaan aanzetten met de nieuwste van Nordvarger. Dat album dat behelst een aantal remixes die gemaakt zijn door coryfeeën rond Nordvarger. Het album Tantum Melior. En u hoort nu de track Invocation for a Malignant Spirit. En dat is geremixed door Visions. En Visions die heeft ook een nieuw album. Dat is namelijk Frederik Arbour zelf, de labelbaas van Cyclic Law. En die hoort u hierna. Het kan niet op hier bij X-Rated Nordvarger.

Ik zei het vorige week al, maar Frederik Arbour, de labelbaas van Cyclic Law, zijn eigen album stijgt toch helemaal boven de rest van de releases uit die hij recentelijk heeft uitgebracht. Wat een fantastisch album, Visions, onder de naam Visions althans. Het album heet Temples en u hoorde Continuum, Visions hier bij X-Rated. Nog 20, 19 minuten over. De volgende track, niet deze, maar die hierna, die is voor Arjen Grolleman. Want hij had deze week 47 moeten worden. En een van zijn lievelingstracks, die zal zo meteen voorbij komen. Maar eerst gaan we het met z'n allen nog even heel erg koud krijgen. En dat hebben we nodig nu en de komende dagen. Want het wordt heet, naar, onaangenaam, warm en vochtig. Dit is Deep Freeze. De echte diepvries van Sleep Research Facility.

0: En helaas is dat inderdaad het geval. En dat ging inderdaad op voor John Balance, oftewel Jeff Rushton. En voor Arjen Grolleman, voor wie ik deze track draaide. Oh, het zingt wat rond. Even wat lager hier. Sex with Sun Ra hoorde u van Coil van het album Black Antlers. Dat verscheen in 2004. Met inderdaad Sex with Sun Ra Part 1 Saturnalia. Een van de favoriete tracks van Arjen Grolleman. Ik weet nog goed toen deze track uitkwam. De jubelende stemming en van Arjen toen hij dit voor het eerst hoorde. Je hoort ook ontzettend op de voorgrond die stem van John Balance. En dat is eigenlijk gewoon een stem om verliefd op te worden, laten we wel wezen. Peter Christofferson, John Balance en Arjen Grolleman, allen zijn niet meer. Wie er nog wel zijn, zijn degenen die nog meewerken aan dit album. Behalve John en Peter, en dat zijn Tom Edwards, Cliff Stapleton, Mike York en Thy Paul Sandra. Arjen die had deze week 47 jaar moeten worden, maar het heeft niet mogen zijn. Vandaar deze track. Maar volgens mij heeft daar niemand iets tegen. Zometeen het derde uur X-Rated hier bij de Concertzender. En dat is X-Ray. En dat is een hele specie aflevering. Goed voor een hete, zwoele zomeravond. Gaat u achteruit leunen voor Aitar en de track Universe. En dat komt van het album Cosmic Resonances, zijn nieuwste album. We eindigen deze X-Ray wederom met Aitar, met een track van datzelfde album, namelijk Cosmic Resonance Part 2. Daar tussenin zit Galati. Ook zo'n geweldige track van het nieuwste album A Few Days in Sarhad-i-Broghil. Ja, het album heet Fragility, Galati. Dus zometeen samen met Aitar in X-Ray. Hartelijk dank voor het luisteren allemaal. Fijn dat u erbij was op deze zondagavond. IJs, weder, hitte en herfstdienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Ray. Dit op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals, dank dat u er was. Dank voor alle reacties ook. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

heerlijke, vuige acid. De acid die kwam van Hardfloor en de beats die kwamen van Robert Armani. Het is een track van Robert Armani. We hebben het over Circus Bells en dit werd geremixed door Hardfloor. In 1993 verschenen via Jacks Up Beats. Saskia Slegers had dat label Jacks Up Beats. Robert Armani, oftewel Robert Woods, een pionier in de house techno wereld. Origineel afkomstig uit Chicago. En dit is afkomstig uit de studio in Utrecht. We hebben het namelijk over X-Rated op de Concertzender. Tot 11 uur vanavond zijn we bij u. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel veel moois voor toen en nu. Maar nu eerst naar het nu. En over, dan hebben we het over Louis de Tomaso. Louis de Tomaso heeft een aanstaande EP. Namelijk 5 juli komt hij uit. De Kaliu EP heet hij. Dit is Endgame. Dit is Louis de Tomaso. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijk. Terence Fixmer. Het klinkt Engels of Amerikaans, maar het is een Fransoos. Uit Frankrijk komt Terence Fixmer. Zijn nieuwste album heet The Paradox in Me. En deze heerlijke, best wel overstuurde track, die staat op dat album. U hoorde Paroxysm van Terence Fixmer. En we gaan nu hier in X-Rated eigenlijk een beetje terug in de tijd en toch ook weer het heden. We gaan tweemaal naar het jaar 1981 terug. Allereerst met CHBB. En CHBB staat voor Chryslo Haas en de BB. Die staat niet voor de boeren en de burgers, maar die staat voor Beate Bartel. En Chryslo Haas en Beate Bartel hadden allebei zitting in Liaison Dangereuse. Beate Bartel was bovendien een van de eerste aanwezigen bij de einstürzende Neubauten. En ze maakte 4 cassettes in 1981, dit illustre duo. En in afwachting van het Liaison Dangereux album, 4 cassettes vol met tracks. En die zijn nu allemaal uitgebracht op 1 LP. En die LP die heet ook gewoon CHBB. Hier zijn ze met z'n 2 in NBKE.

En ineens afgelopen. Ja, dit was de fameuze B-kant van de 12-inch Eisbär van de Zwitsers Grauzone. De band waar het festival Grauzone natuurlijk ook zijn naam aan heeft te danken. Grauzone bracht Eisbär uit in 1981. Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar. Grauzone film 2 en deze single wordt gewoon weer opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen op het Zwitserse label Of Course, nu op het label WRWTFWW. Grauzone hier bij X-Rated op de concertzender. Nou, daarvoor hadden we nog Chris Lo Haas en Beate Bartel. En we gaan nog even terug naar het heden met ook oude vedetten, namelijk Clock DVA, die nog steeds leven. Getuigen ook het EXT Volume 1 album, wat onlangs verscheen. Armcom is het label samen met het Italiaanse Rizzos Sfera. Armcom Europe en Rizzos Sfera brachten ons dit album van Clock DVA. Dit is Pharmaceutics.

En na Clock Divier bleven we even bij hetzelfde label, namelijk Rizzosfera uit Italië. En dan draaien we ook iets van een Italiaan, namelijk Luca Roccatagliati. En hij noemt zich DJ Rocca. 1974, oftewel 1974, dat is de track. En alle tracks die hebben een jaartal. Zo is de eerste track 74, de tweede track 1984, de derde track 1994 enzovoort. Het komt van het album The Infinite Letter to Blue Reworks. Op Rizzosfera dus, zoals gezegd. DJ Rocca hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij een fonkelnieuw album van twee Nederlanders, namelijk Art Jansen en Radboud Mens. En onder de artiestennaam Art Bit en Radboud Mens hebben ze een nieuw album uitgebracht. Marking a Boundary with the Turning Point. Dat is verschenen via het label Shimmering Moods, wat inmiddels al meer dan 300 releases op zijn naam heeft staan. Gefeliciteerd, dat is een ware mijlpaal voor Shimmering Moods. Dit zijn Art Bit en Radboud Mens in Spirit Level 1.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom op 2e uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna X-ray tot het duistere uur van middernacht. De zon die gaat nu onder en dat hoort u wellicht dan ook in het komende uur. We beginnen in 1984, het gezelschap Hula. Een geweldige band die uit Sheffield, die een beetje ondergesneeuwd is gebleven boven bands als Cabaret Voltaire en The Human League, die ook uit Sheffield kwamen. Maar god allemachtig, wat een geweldige band was Hula. Ze maakten hun tweede album, Murmur, wat in mijn ogen het beste album is, in 1984 op het label Red Rhino. Dit is Terug in de Tijd, Hula met Ghost Rattle.

Hij flikt het iedere keer weer hoor, om met zoiets moois op de proppen te komen. En met hij bedoel ik Tape Loop Orchestra, oftewel Andrew Hargreaves. Tape Loop Orchestra heeft een cassette op de markt gebracht die inmiddels alweer bijna is uitverkocht. Of misschien al helemaal, weet ik veel. Er zijn er ook maar 90 van gemaakt. Ik heb het over het album Magnetically Yours. En u hoorde Magnetically Yours, de versie die hij in 2022 heeft gemaakt. En nu voor het eerst is uitgebracht via het Duitse label Wagner. Tape Loop Orchestra hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we naar het nieuwe album van Camerata Mediolanense gaat. Een album vol met folk noir, dark folk, waar ook wel wat experiment op te vinden is. Getuigen ook de track Arpie. En dat vindt u op het nieuwe album Atalanta Fugiens. Uitgebracht via het Duitse Auerbach Toonträger. Dit is de nieuwste van Camerata Mediolanense.

Suo fratello.

Da estrada.

Zo, de knetter, wat een trek. We hebben het over Krasjou. In divisie biliter, AC in separabiliter. Krasjou, en het staat op een split album wat ze hebben uitgebracht samen met Kriegsfall. Oeh, en dat gebeurde in 2013 op het album Unitas. Krasjou hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we iets leuks gaan doen. Wij gaan namelijk een album weggeven. En dan heb ik het over een digitaal album. Gewoon weg, omdat het fysiek niet uit is gebracht, maar puur digitaal. Dus u kunt een album winnen, een digitaal album. En dan heb ik het over het nieuwe album van Akama Zots.

Zijn nieuwste album verscheen via zijn eigen label Bats and Cats en heet Deepest Reflections. Het enige wat u hoeft te doen is even mailen naar bob.rusje@concertzender.nl onder vermelding van Akama Zots. En ditmaal de eerste mail die binnenkomt, die heeft gewonnen. We hebben één album te vergeven. U krijgt dan een code en die wordt u toegestuurd vandaag of morgen. Ik denk morgen. Dit is de nieuwste van Akama Zots. U hoort nu Ethereal Presence.

Ja, summer solstice. De zomer is begonnen. En dat kunnen we gelukkig eindelijk ook merken, ook buiten. Happy summer solstice. Het is natuurlijk te laat om dat te zeggen, maar ik vond het toch eventjes juist om nog even deze geweldige EP van Coil de revue te laten passeren. Ik heb het over Summer Solstice, Bee Stings. De single die in 1998 uitkwam. Summer Substructures van Coil. En voordat we aan de laatste plaat toe zijn, kan ik vast melden onder de muziek die u nu hoort van Akama Zots. De prijswinnaar die was binnen 30 seconden binnen. En ik dank alle mailers voor het mailen, maar dat album was dus heel snel vergeven. De snelste, dat was toch echt Johan Zijlstra. Dus Johan, jij krijgt morgen een code in de mailbox, zodat je dat album kan binnenhalen. Gefeliciteerd namens Herman Klapholz, oftewel Akama Zots, namens X-Rated en de Concertzender. Een klein stukje Akama Zots nog, tot we aan de laatste plaat toe zijn. En dat is werk van het nieuwe album Brand New Dark Age van Sieben.

this stay.

Het is lang geleden dat hij een heel album uitbracht, wilde ik zeggen. Want hij is nog steeds zeer actief. Hij heeft ook tijdens de coronaperiode werd hij bekend dat hij samen met zijn viool Kev de meest prachtige home concerts deed vanuit zijn studio. Sieben, oftewel Matt Howden dus. Zijn nieuwste album gaat heten Brand New Dark Age via zijn eigen Red Room. Je hoorde What Do I Know? En daarvoor dus Summer Substructures van Coil.

Thanks, Matt Howland, for sending the album. Excellent album. Brand new Dark Age 7. Zometeen is er nog veel meer moois te beleven, namelijk in X-Ray. En u hoort een aantal indrukwekkende tracks van Zelianopel, het trio Zelianopel. U hoort twee tracks van het album Hollywood uit 2009. En in datzelfde jaar twee tracks van het album Give It Up. Ook dus uit 2009. Matt Christensen, Brian Harding en Mike Weiss vormden Zelianopel.

0: En ook dank aan Herman Klapholz van AK Mazot voor de code. En gefeliciteerd nogmaals Johan Zijlstra voor het winnen van dit album. Een en ander is het einde van deze episode van X-Rated. Maar volgende week is er ijs en warmte en zomer en herfst en weet ik wat dienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. We hebben zomer tot en met woensdag en donderdag. Dan krijgen we weer gewoon ordentelijk het Hollandse onweercomplex wat overgaat. En vanaf vrijdag is het gewoon weer terug bij af. Zo hoort dat ook in Nederland. Dus geniet van de warme zomerse dagen die eraan gaat komen. Blijf bij de concertzender. Blijf bij X-Ray ook voor veel mooie muziek. En als u denkt, dit wil ik nog wel jaren en jaren horen, dit soort fijne programma's hier bij de Concertzender, steun ons dan. Alle info vindt u op concertzender.nl via donaties of u kunt vriend worden. Eenmalige donaties, jaarlijkse donaties, alles is mogelijk en we hebben het echt nodig. Voor nu, heb een mooie nacht, heb een mooie X-ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

de techno-acid klanken van Stevie BZ. Ook wel Steffen Brietske, want zo heet de man. Stevie BZ, u vindt het op een dubbel 12-inch Mission into Drums. Stevie BZ die maakte vooral furoren dankzij zijn werk samen met Sven Vet. En heeft verder nog zijn bijdrage op synthesizers kunnen doen aan onder andere Sheila E. en zelfs iemand als Quincy Jones. De laatste tijd maakt hij furoren in de soundtrackwereld en heeft daarvoor ook diverse prijzen gewonnen. En dat doet u dan weer samen met Ralf Hildenbeutel. En die vinden we ook terug op deze verzamelaar. Evenals Oliver Lieb, The Closed Eye View, hoorde u aan het begin van deze X-rated Stevie BZ. Veel nieuw werk, maar natuurlijk altijd oog op het oude werk. Hier bij de Concertzender tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. En nog meer oud-gediende uit de chill-out, down-tempo, ambient, techno-wereld. Namelijk Dr. Motte en Gabrielle Lemar. Zij samen vormen RCO. En dat staat voor Radical Dance Faction. Nieuw verschenen op Carpe Sonum Novum. Het album Radical Dance Faction, die heb ik net in het voorprogramma van Killing Joke gezien. Radical Chill Out, dat moet ik zeggen. En deze track heet Cut No Tree. En dat is samen met de stem van de in 2000 overleden techno-shamaan Terence McKenna. Cut No Tree, Radical Chill Out. Dit is X-Ray.

Nano World 5, zo heet deze track van Dub Tractor. En die vindt u op de verzamelaar Cottage Industries voor nummer 8. Een uitstekende reeks dubbel cd's die verschenen. Cottage Industries, ook enkele cd's. Die volumes zijn allemaal helemaal volgestampt met heerlijke IDM, ambient en techno en andere fijne klanken. Zoals deze van Dub Tractor. Nou, twee albums in een jaar van Yamaoka. Die ongelooflijke actieve Japanner die de meest prachtige dingen maakt. Weer een nieuw album. Er was er laatst een verschenen op Databloom. En er is er nu een verschenen op Carpesonum. Jawel, Frozen Stream. Dit is Yamaoka in het prachtige Three Stairs. We zijn blij met je, Yamaoka.